0: Gek. Ja.
1: Dit is helemaal. Hier kan geen mens meer wijsheid worden. Het gaat om de aangenaamheid van het oor en het trekken binnen de pijngrens. Dan komt een dom facet om de hoek kijken. Namelijk kunnen we hem blijven herkennen.
2: Anders weet ik het.